0: Ik een topspot en topspotkaart geef haar heen. Slater, dan. Gisteren is nou een mixie die naar Easton tacht en zo. Wel, beg le klostal gehanne lua. De nomades, dat is nou moedeinige bun. Ar gort en de schachtene. De nieuwsmoogjol. Erin op Kojak. Ik over le kaki kid.
1: Kiss.